0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Para que kijk gelijk hoe het normaal.
4: Diebs branch, jou weer naar commanda.
5: Cider ziel staat speelt van die mat. Nacht fijne nacht, je man is door mijn pak.